zijn aan het op net. Ik weet wel niet meer wat ze ohne hem deed. En met wem in die Zombie geht die een Schaas an. En jetzt lass mich

As boer is een stalbaas bij voerster Esterhaas. De grote stal vol schimmel, dat was mijn hoogste spas. Ik had mijn zijne doorslaap, rijdknecht weer een zon. Mij aber had koetsieren freud, die op net rijden won. De alte voerst war nobel, ja, selig gute Herr. Mir aber hat's nie frei geniert, das hat mich alle Welse giert, weil ich so steif am Bock sitzt, im Pelze wie ein Böhr. Jetzt nur Bordhorn ganz abrasiert, das war

flasche wijn. Het is moeskap zonder aanloos. Oder zond ook zijn. Ik zit of stundenlang allein op een flikkel. In een wijnlokaal, in een stille ekel.